0: De mooiste muziek.
1: Radio Groothouders.
2: It's the Out Here Brothers. Coming back at your ass for the 9-4.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de

0: zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen champagne, zegt ze. Ik wil

betaal. We maken het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

meisje zoemen die is hierie, met een hele schone stem. Ik moest op mijn tanden pieten, later bij het requiem. De pastor sprak een troon.

De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Ja, ze heten origineel eigenlijk de Four Arms. En ze kwamen uit Detroit. In 1953 al opgericht, hè. Moet je nagaan. Ja, later werden het dus de Four Tops. En hadden ze grote hits, hè. Onder andere dit liedje, hè. Reach Out, I'll Be There. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het ochtend Radio Feuilleton. We zijn er elke dag. Ja. Het is, ik zeg het wel vaker, hè, als je wat gedaan hebt ooit, de waarheid achterhaalt je altijd. Ja, regisseurs van het cold case team van de politie Zeeland-West-Brabant hebben een verdachte van 38 jaar aangehouden op verdenking van een strafbaar feit dat hij 20 jaar geleden zou hebben gepleegd. Ja, ze kwamen de man uit Halsteren op het spoor door een DNA-match, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de man werd al in juni opgepakt en wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in de nacht van 6 juni 2006. Ja, hij is de afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Ja, die heeft gezegd dat het voorarrest met 90 dagen verlengd wordt. Ja, de zaak is al 20 jaar oud, maar ja, zo zie je maar. Regisseurs en natuurlijk de waarheid die je achterhaalt. Houd je altijd. Ja, voor de politie maakt het niet uit hoe oud een zaak is, zo schrijft de politie in een bericht. Waar mogelijkheden zijn, blijven regisseurs van het cold case team kijken naar nieuwe aanknopingspunten. Ook na zoveel jaar kunnen nieuwe technieken, informatie en ontwikkelingen leiden tot een doorbraak. Nou ja, in dit geval dus DNA-sporen. Hè? Ja. De man is opgepakt en zal binnenkort, als de bewijslast genoeg is, worden voorgeleid. Ja, het is vandaag 24 juni. Je zal vandaag maar jarig zijn, hè? Ja. Nou, er is iemand jarig hier in het Van Vliet huis. Natasja, van harte gefeliciteerd.

0: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Is voor een superhittegolf. Waarschijnlijk wordt deze vandaag of morgen gehaald. Ja, in de beeld is nog nooit sprake geweest van een superhittegolf, maar wel op regionale schaal. In 2018 trouwens hadden we deze term in het leven geroepen, want toen vond in Arken van 23 tot en met 27 juli in 2018 een superhittegolf plaats. Vervolgens was het in 2019 ook weer raak. Hogeveen, Maaknesse, Deelen, Twente en Hupsel, daar werd het ook heel warm. En dat duurde toen van 23 juli tot en met 27 juli. Ja, de komende tijd moeten we ook rekening houden met een hoge zonkracht. De zon schijnt tussen 1 uur 's middags en 3 uur met een zonkracht van 7 of zelfs bijna een 8. Dat betekent dat je binnen 10 of 15 minuten kan verbranden. Je moet je dus insmeren. Dus je gaat genieten van de zon en het warme weer. En niet alleen als je gaat zonnebaden, maar ook als je bijvoorbeeld aan het werk bent buiten. Hè? Want voor je het weet verbrand je. Ik zag gisteren nog iemand een straatje leggen. Ik denk van nou, die zal het warm hebben. Die had zich ook fix ingesmeerd. Ja, die komt dan s'avonds thuis. Als een heel ander persoon met een heel ander kleurtje. Ja, want jongens. De hele dag in de zon straten leggen. Ja, ik vraag me dat af. Hebben stratenleggers ook hitteprotocollen? Want het lijkt mij geen pretje om met dit weer op straatje aan te leggen, hoor. Maar goed, dat even terzijde, hè. Goedemorgen.

0: weet je, het is heel erg leuk dat dit zo'n vroege Goddochtaal voor mij gezongen wordt. Dat doe ik toch niet heel vaak.
1: Heb je een leuke verjaardag tot nu toe? Het is nog vroeg natuurlijk, maar dat is wel even belangrijk.
0: Nee, het was heel gezellig. Heel veel leuke vrienden van mij geweest.
1: Ja, wie zijn er geweest? Ken ik ze?
0: Nou ja, goed, heel veel mensen die je natuurlijk kent uit het vak, die zijn gisteravond even langsgekomen.
1: Ja, wie dan?
0: Nou ja, goed, het zijn gewoon, ik weet niet of ik nu al namen moet gaan noemen. Het zijn over het algemeen mensen die iets met mij of mijn werk te maken hebben.
1: Nou, wie dan bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld Karin Bloemen. Hij heeft natuurlijk van alles met mij, met tuin hier in het algemeen te maken, hè, Bloemen.
1: Ja, Bloemen, ja, ik heb hem.
0: Nou, in die categorie was gisteravond ook, was er Wim Bosboom.
1: Wim Bosboom.
0: Die was er ook.
1: Natuurlijk.
0: Nou, verder geef ik eigenlijk al mijn heilige goede vrienden, geef ik allemaal bijnamen of hele leuke koosnaampjes. Bijvoorbeeld Dre, die noem ik André van de Tuin. André van de Duin.
1: Oh, André van Duin, ja precies. Ja.
0: Bijvoorbeeld Ron Brandnetel. En Hans van Willigenblad. Die was er ook. Hele goede vriend.
1: Nou,
0: Joep van de Tuinik natuurlijk.
1: Joep van de Tuinik.
0: De Treurwillig was er ook. Doe ik altijd de Treurwillig.
1: Wie is dat, de Treurwillig?
0: Hij is Hedy Huisman. Doe ik altijd zo, omdat hij altijd een beetje zo voorovergebogen loopt. Hè?
1: Ah.
0: Beetje zo in zo'n zo'n depressieve houding. Een beetje zo treurig.
1: Ja, ja,
0: de
1: precies.
0: Treurwillig. En Sabine, die was er ook, weet je wel, van Big Brother. Een hele goede vriendin van mij.
1: Maar dat heeft niks met planten te maken, volgens mij.
0: Nee, maar hij is wel een takkenwijf natuurlijk. Dus
1: Wacht even, ik moet even nu ingrijpen. Goed, ik moet afsluiten.
0: Ik moet ook afsluiten nu, want ik ben heel erg druk vandaag. We zijn alweer heel erg druk doende met de voorbereiding van eigen huis en tuin.
1: Oké, okay, heel goed.
0: Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.
1: Ja,
0: en,
1: dat zal wel, ja.
0: Moet Nico even gaan helpen nu, want die belde vanochtend al in alle vroegte. Die had een klein probleempje, Nico. Die was behoorlijk gestrest.
1: Ja.
0: En dat is gek, want hij is helemaal geen appel. Wel een hele toffe peer trouwens. Nou, maar Nico, die zit hier achter op een woonboot. Is die een kelder aan het maken? Dus dat is, dat is wat problematisch. Ik ga dat zo meteen opvullen met wat waterlelies. En
1: ga je dat opvullen?
0: Ga er enigszins voor op in.
1: Ja, precies. Dat lijkt mij wel goed. Hé, dan spreek je
0: later. Oké, ik spreek je later.
1: Heel goed, Rob. Oké.
0: En je weet het.
1: Ik weet het, hoor.
0: Bloemen houden van mensen.
1: Ja. Rob van Mannen.
0: Hi.
1: Oké, Rob, dag. En een fijne verjaardag nog, wil ik zeggen. I don't

Ja, de dagtoppen voor deze woensdag 24 juni horen de East Collectors voorbij komen. Ja, vandaag is het de naamdag van Johannes de Doper. Sint-Jan, volgens de volksweerkunde, begint nu het hoogtepunt van de zomer. Er valt uit verschillende weerspreuken af te lezen naar Sint-Jan, maaide alleman. Leuke leus. Ja, de heilige heeft ook iets met hemelwater, want Sint-Jan, een regenman, regen van Sint-Jan, de oogst bederven kan. En Sint-Jans regen is voor de oogst geen zegen. Ja, de windrichting is vandaag belangrijk met Sint-Jan, wind uit het noorden. Het goede weer is geboren. Ja, dat staat allemaal op de tegeltjes hier in het grote Van Vliethuis. Ja, het treinverkeer ligt vandaag op verschillende plekken een beetje stil. Dus een beetje ontregeld door een landelijke staking. De Nederlandse spoorwegen die denken dat er extra drukke stations zijn en treinen. Als de treinen uiteindelijk weer gaan rijden. Ja, er komt ook nog een keer de temperatuur bij, want die kan flink oplopen. Waardoor de ochtendspits voor veel reizigers oncomfortabel kan verlopen. Ja, lijkt mij ook, want in een trein zit niet altijd goede airco natuurlijk. De Nederlandse spoorwegen die zet na afloop van de staking ook geen extra treinen in. Dat doen ze niet. Ja, volgens de vervoerder is daar geen ruimte voor op het spoor. Ja, tegelijkertijd liggen er ook veel bus, tram en metrodiensten in de ochtend stil. Nou ja, ik sprak gisteren ook nog een taxichauffeur. Die ging ook staken. Of die moest ook al heel vroeg op om naar het stakingsplekje te gaan. Dus die rijdt ook even niet. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal weer om geld. Hè. Mensen willen weer meer geld verdienen. En als ze dan te weinig geld krijgen, dan wordt er gestaakt. Hè. Ja, dat is een beetje het relaas. Ja, nou, in elk geval, de bonden eisen dus dat er een bezuiniging in de sociale zekerheid van 6,5 miljard euro van tafel wordt gehaald. Als het kabinet de actie van deze week niet serieus neemt, dan volgen er na de zomer meer OV-acties. Zo heeft de FNV inmiddels al aangekondigd via diverse websites. Hè? Ja. Goed, ja, vandaag dus weer een warme dag. Het wordt erg warm, hè? Dus hou er rekening mee als je vandaag naar buiten gaat. Ja, dus probeer het een beetje te weren, want er is ook code oranje. Ja, gisteren moest ik nog lachen, toen zei iemand tegen mij: Erik, het is code oranje. Ik zeg, oh, tegen wie moeten we voetballen? Is het al bekend welk land het wordt? Nee, het is qua weer. Ik zei, oh, ik dacht al, zijn we alweer zover. Ja, goed, ja, want het WK is natuurlijk ook bezig. Dus laten we eens even kijken of er nog wat WK-nieuws te melden is in elk geval. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we gaan terug naar de jaren 90. De

0: van die lekkere jaren 90 liedjes samengesteld door de voice-overs. Als je nog leuke jaren 90 liedjes weet, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, vandaag, ja, ik kreeg net al een melding binnen dat er wat op de achtergrond te horen is. Dat klopt, dat is mijn echo. Ja, dat doe ik lekker niet uit. Dus dan heb je me even last van het geluid. Het is niet anders. Anders is het niet te houden hier in het grote Van Vliet huis. Het is hier nu al 29 graden, dus moet je nagaan. Ja, goed, eventjes, dat zag ik vanmorgen ook op de kalender staan. Mijn betere helft is vandaag jarig. Ja, Natasja. En één keer per jaar even speciaal voor haar een momentje van meditatie. Dus Natasja, lieverd, van harte gefeliciteerd.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
2: Lieve Natasja, men zegt dat er voor iedereen een ster straalt aan de hemel. En ik weet zeker, die van jou fonkelt extra vandaag. En terecht, dat er mensen zoals jij op de wereld leven, is werkelijk fantastisch. Daar wordt waarde aan gehecht. Het is een groot feest jou te mogen kennen. Het is zo vanzelfsprekend dat je het soms vergeet. Maar ik zeg je dat je onnoemelijk belangrijk voor me bent. Jij bent gewoon in één woord geweldig. Het is maar dat je het weet. Van harte gefeliciteerd.

0: Ja, het is nog eventjes doorbijten, want vrijdag dan is het zover. Hè, dan kunnen we ons weer op het weekend gaan voorbereiden. Dit was Lucien Martin en een weekend vol vrienden. Ja, ook in Amerika zijn de fanwalks van Oranje een enorm succes. Het valt vooral op hoe de Amerikanen en de Mexicanen massaal meedoen met de stoet. Ja, en vooral het liedje van de Snollebolkens, hè, is daar wezenloos populair. Hè, deze dus.
1: Sensation Wildland Anthem. Mannen, net even anders.
0: Nou, volgens mij moet dat niet zo moeilijk zijn. Nog even de cursus in links en rechts dan, hè. Ja.
1: Klappen met die handjes.
0: Ja.
1: Oh, daar wordt weer een zooi. Even opletten nou.
0: En daar gaat hij. Welkom.

Of je buurvrouw natuurlijk, kan ook, hè. Ja, er is trouwens ook nog WK-nieuws te melden. Vandaag zijn er 3 wedstrijden. Colombia, Congo en Bosnië-Herzegovina. Dat begint vanavond om 9 uur. En ook Zwitserland, Canada kun je om 9 uur gaan bekijken. Dus wat betreft het voetballen kom je weer geheel aan je trek.

van links naar rechts ook nog in die Amerikaanse hitlijsten gaat voorbij komen, hoor. Ik denk het wel, hoor. Ja, ik denk het wel, want hij wordt echt heel veel gedraaid in Amerika. Op de feestjes van welk land dan ook. Ja, het is eigenlijk begonnen als Nederlands elftal lied, hè. Ja. Ja, Nederland is trouwens opnieuw gedaald op de internationale kinderrechtenranglijst. Voor het tweede jaar op rij staat Nederland buiten de top 20 van de Kids White Index. Het land staat nu op 22. 4 jaar geleden stonden we in de lage landen nog op een nummer in de top 10. Ja, de ranglijst is een initiatief van de kinderrechtenorganisatie Kids White. En het aantal kinderontvoeringen door een ouder vanuit of naar Nederland is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen. In een paar jaar daarvoor was juist sprake van een daling. Zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ja, in driekwart van de gevallen werd het kind of de kinderen meegenomen door de moeder. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Polen, Spanje, Syrië, de Verenigde Staten en Egypte. En kinderen die naar Nederland werden ontvoerd kwamen vooral uit Spanje, België en Curaçao. Ja, het centrum IKO noemt Spanje een opvallende nieuwkomer in de lijst. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegenomen emigratie naar Spanje vanwege de huisvestings- en relatieproblematiek en toenemende kosten op het gebied van levensonderhoud in Nederland. Ja, ook Syrië valt op. Vaak is het dan de vader die teruggaat naar het land en de moeder die wil dat niet. Ja, het is strafbaar om een kind zonder toestemming van de andere ouder mee te nemen naar het buitenland. Dus ook als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met z'n tweeën bent, je hebt een kindje en de vader zegt ik wil lekker op vakantie gaan en de moeder zegt ja ik wil dit jaar niet meegaan. Oh, dan moet die vader officieel aan de moeder toestemming vragen om het kind mee te nemen. En ook andersom, hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. En dit is een hele oude, oud maar nog niet versleten.

0: beste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartza van de Bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

We gingen nog eens grasduinen in al die grote hits van Albert West. Chili Come Lately, over een andere Belgische diva gesproken, Nathalie Meskes.

0: nog zo'n grote diva. Anne Christie met het hele mooie Gelukkig Zijn. Ga naar de jaren 80 met You're a Friend of Mine. Dit is Clarence Clemons en Jackson Brown.
1: De hitkampioen, de Feel Good Radio. Enig in zijn soort.

unieke samenwerking tussen Galantis en Dolly Parton. Have a little faith in me. Dit is Cool and the Gang.

de familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothalderd.

0: was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen, en vind

0: Duitsland. Wie biedt dat? Oh, is Duitsland. Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bum.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom

0: Michael Jackson.
1: Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross hier met het haar zo in het bos. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was de Wiz Musical 1978.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. En de Dotjes, ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studiootje. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne voor achter de keuken.

0: Nog bijna niet net van het padje. Zullen we maar zeggen, taco en pudding are the
1: rich. Een fijne van achter de keuken voor.
0: Ja hoor, zomer, zon, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in het eigen...

0: toch niet gekker worden?
1: Kopje koffie, glazen wassen.

En dan gaan we even een splitsing van de middelhof erop. Ja, tuurlijk kwam ik terecht bij splitsing in Wind and Zeden. Als je je toch verveelt in een bepaalde zomer, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk. Dus. Het ging over het, ja, de Noordzee onder andere, maar ja, je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden, richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk. Hè. Tears of Fears worden hier weer. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Ik vind het enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Is er nog koffie?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

sta erbij op dit kanaaltje. Luister uit en blij. Ah, dat ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch. Give me a break. Wat een geheel vrij verzonnen, vrienden. Daar gaat de Ritchie Family uit heide vervlogen jij. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit hun grijze leden. Plaatjes voor de voorstaatjes. Muzikale hoogstandjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammer, zijn naam is René Vroeger, met even zijn

0: Lekkere muziek. Uit de tijd toen Miami Vice nog op tv was.
1: Ja.
0: Dat waren Sarge en lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel So Real. In jouw middel op de roadshow. Mensen. Van voor naar achter, van links naar rechts. En opeens kom je hem tegen.

Lisa Stansfield. All around the world. Nog even het Live Aid spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. En twee podiumtijgers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

Het is, het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde gestaan. Ik weet het niet meer. Heide Langers zijn hier. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, The Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom bij deze avondklok. Het was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch wel weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig saampje zo op de radio. Wat een feest altijd ook. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur. En we spreken met...

Maar dat had je wel begrepen, denk ik. Cincione. La rossa, la bionde e la bruna. De rode, de blonde en de bruine. Vrienden, welkom. 24 juni vandaag, woensdag. Er is weer of geen weer met de huishoudtip. Kijken wat er vanavond in familie en in thuis is. We hebben natuurlijk ook het weerbericht en muziek. Ik heb Alvaro Soler, ik heb ABBA, ik heb Bobby Rydell, ik heb The Spice Girls, ik heb Peter Gabriel, ik heb Peter Fox en vele anderen. Nummer 2, laat het maar komen. Nicky Kershaw, dit is The Riddle.

In primeur de gloednieuwe plaat van Thomas Julian uit Vlaanderen. No problemo. De Argentijnse voetballer Lionel Messi wordt vandaag 39 jaar. Hij werd al 8 maal uitgeroepen tot de beste voetballer ter wereld en dat is een record.

0: ABBA met Ring Ring. 16 jaar geleden, 24 juni 2010, wordt in Wimbledon de langste tenniswedstrijd uit de geschiedenis gespeeld. Ze duurt 3 dagen. Ongelooflijk. De Amerikaan Isnes verslaat de Fransman Malou in 5 sets.
1: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Wist je, dames, dat erwten vitamine B1 bevatten? En dat is erg belangrijk voor verschillende processen in het lichaam. Bijvoorbeeld voor de afbraak van vetten en koolhydraten. En ook de omzetting van koolhydraten in glucose. Vitamine BE geeft ook een positieve werking bij stress. Het verhoogt de weerstand tegen stress. Dus voor een kalme wereld eet veel erwten.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Precies 62 jaar geleden, het was 24 juni 1964, wordt André van Duin ontdekt. En dat in het AVRO-televisieprogramma Nieuwe Oogst, een talentenjacht. Van Duin is nu 79 jaar, dit is hem.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond VRT 7:15 Thuis. Simon probeert haar dochter te beschermen en ook Nancy verdedigt die van haar. De frustraties zitten hoog bij Tilly, wanneer alles boven haar hoofd wordt beslist en Therese heeft iets op te biechten. En dan Familie VTM 20:30. Lars is woedend op Ruben. Hij komt Veronique tegen en overtuigt haar om samen een koffie te gaan drinken. Kiki neemt een drastisch besluit. En Claudine probeert met Jan te praten, maar de situatie escaleert.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

zijn bijna aan het einde van het babijntje. Maar we gaan toch eerst even kijken naar het weerbericht. Vandaag woensdag 37 graden. Blijf maar binnen hoor. Morgen 36, vrijdag 35. Dan zit er veel kans in op regen. En dan het weekend, wel, zowel zaterdag of zondag 32 graden. Maandag 27 en dinsdag 25 graden. De vakantieoorden in Tenerife 23. In Las Palmas ook 23. In Malaga 31. In Antalya 33. En het is in Benidorm 27 graden. Ziezo, we hebben de week midden doorgeknipt, hè? Ja, woensdag. Morgen een nieuwe aflevering. En als je een plaat wil aanvragen, je weet het. Of je weet het niet, dan zeg ik het nog even, hè. Stuur me een berichtje. Van meerjos@gmail.com. Vraag wat je wilt, wat de muziek betreft, toch? Ja. Dan gaan we dat inwilligen. Geniet van het goede weer, vrienden. Als je kan, pik een terrasje mee. Drink een Bacardi Cola of iets anders. We leven en welzijn, tot morgen. Dit is Louis Neefs.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

Hartelijk nummer om deze woensdagmiddag weer te beginnen natuurlijk in de lunchbreak. Ja, inderdaad wel. Hij kreeg er bijna de tranen van in je ogen. Was natuurlijk Pascal Jacobs of anders gezegd Bluff. En dit allemaal met Hemingway. Hartelijk welkom deze woensdag in de lunchbreak. Ja, wat een plaat om mee te beginnen, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Laat het je smaken. Ik ben er tot 1 uur en we gaan beginnen met minestronensoep natuurlijk. En dat allemaal van de band Tin CC. En Life is a Minestrone. Als het maar waar zou zijn.

Ik zou zeggen, van harte welkom in de mooiste tijd van het jaar. Hè? De mooiste tijd van het jaar. Ja, inderdaad wel. Dat vind ik dan toch wel de lente en de zomer natuurlijk. Ja. Uit België komt hij, Reggie, en dan met Teddy B en You Never Let Me Down. Natuurlijk niet, we draaien hem nu en dan eens wel eens in de lunchbreak natuurlijk, dat hij ook nog iets verdient natuurlijk. Hè? Dat die man niet moet aan de uitkering gaan staan. Zo zagen we dat in België. Hier is One Direction. Op deze woensdag, wat staat er vandaag allemaal op jouw menukaartje? Wel, je mag het ons laten weten. Hier is The Story of My Life.

Father, lekkere muziek. Helmut, The Weeknd, Tweet. Ja, te hakken als het ware, ja. Eventjes lekker de voeten in hakken. Zo ik zeg met de mannen van One Direction. En dit allemaal met een story of my life. Wel, deze middag misschien wel eens een pannenkoekje eten, hè? Ja, inderdaad wel. Dat is altijd lekker natuurlijk, ja. Zo, dat hebben we ook weer al gehad. One Direction. En hier is Billy Ocean, ja. Ik weet nog al een klein beetje van ouderdom te graag. Die man ziet er al een klein beetje grijs uit. Een klein beetje weerloos mee vraagt. Hier is hij met Calypso. Crazy.

Onze onvergetelijke song voor vandaag natuurlijk. De Rolling Stones en de Honky Tonk Place. Hier is Aerosmith en Walk This Way. Ja, kom maar eens eventjes over, hè. Kom maar eens eventjes naar dicht bij de radio. Hier zijn ze, Aerosmith en Walk This Way. Eventjes wat rock and roll uit

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Een heel bijzonder goede woensdagmiddag. Mijn naam is Patrick Jacobs en dit is het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1977. Op 6 juni 1977 verschijnt de laatste single die Elvis Presley bij leven zou uitbrengen. Way Down haalt in Nederland de top 10 en schopt het in Engeland zelfs tot een nummer 1 hit. Hier is Elvis Presley en Way Down.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

90 graden gedraaid met zijn muziek. Inderdaad, een heel ander nummer dan we gewoon zijn. Of we gewoon zijn, zo moet ik zeggen. Van Bruno Mars en Risk It All. Ja, Risk It All For You. Ja. Inderdaad, wel onze hit-tip tot en met vrijdag hier in de lunchbreak. En bijzonder gezellig als je bij bent in deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. Hier is Bruce Hornsby en The Range. En hier is hij met de waar is het. Ja, het is deze weg. The way it is. De goede weg naar 1 uur, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel.

0: Band noemde zichzelf de Blue Oyster Cult Band. Ja, en dan wel een hele mond volle als je mee vraagt. En, en dit al met hun Don't Fear the Reaper. Ja, inderdaad wel. Hè. Ja, dat ging een klein beetje over de Reaper van Londen. Als je hem een klein beetje nog kunt volgen in de tijd. Ja, inderdaad wel. Ja. En als ik me niet vergis, is het tijd geworden voor eventjes krabben in de haren. Is het tijd geworden voor
1: de spreek LP van de week.
0: Ja, LP van de week. Hier is het nog steeds. Hier is Madonna en La Isla Bonita.

Om dan weg te dromen als je het meevraagt. Muziek van Madonna en dit al met haar La Isla Bonita hier op jouw woensdag. En als het je verjaardag is, ik heb het nog niet gezegd, hè. Als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. We gaan er de zon bij nemen met de California Dreaming van de mama's en de papa's.

0: Nog eventjes het zonnetje op je radio. Natuurlijk hier deze woensdag. De mama's en de papa's en California Dreaming. Zo, en we laten hem uitspelen. Tot aan het haartje van het plaatje. En
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Tijd geworden om afscheid te nemen van jullie wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag. En dan zijn we er weer natuurlijk met een beetje hulp van onze vrienden. Zijn we er weer hier op de radio. Hier is Duke Cocker. En with a little help from my friends. Maak er nog een mooie woensdag van. Bye bye.

0: Alex Warren was dat met zijn Passenger. Hey, welkom in deze Pop Avenue. Ik mag jou vandaag muziek serveren van onder andere Cher, Oscar and the Wolf en Jamie James and the Vagabonds. Maar zoals gewoonlijk gaan we voor onze tweede plaat ver terug in de tijd. Iets en bezig
1: Nick Boone.

De band zonder naam was de volledige naam van deze groep. En in de beginjaren speelden ze vooral rockmuziek. Het was pas toen Annie Schilder en Jan Keizer op het voetplan kwamen dat hun muziek langzaam overging naar de Palingsound. En nu op naar Oostenrijk.

Bring Me Edelweiss was dat, alweer een plaatje uit 1989. En van de bergen van Edelweiss naar de nieuwe song van een dame die stadions laat meebrullen. Hier is Taylor Swift met I Knew It, I Know You.

David Guetta met Kim Petras, die je natuurlijk, deze song herken je natuurlijk als de Logical Song van Supertramp uit 1979. Over nu naar de zangeres die er in 2026 nog uitziet zoals dit liedje in 1991. De Shoop

niet zo gekend, deze broers Alessi, maar toch schreven ze nummers voor Paul McCartney, Christopher Cross, Whitney Houston en Olivia Newton-John, om het maar een paar op te noemen. Met deze Oh Lordy schoten ze zelf in 1977. Nu tijd voor Oscar en de Wolf.

De dromerige beats waren dat toch wel van Oscar en The Wolf met hun Angel Face. En dan nu over naar Rap en Emotie met deze klassieker van Eminem en Dido.

Westerbork. Hij zong onder de naam Dillinger. Die leende hij natuurlijk bij de beruchte Amerikaanse gangster. Hij had maar één hit, maar wat voor één. De Strumbellas nu, met Spirits uit 2016.

niet zo gekend, deze broers Alessi. Maar toch schreven ze nummers voor Paul McCartney, Christopher Cross, Whitney Houston en Olivia Newton-John, om het maar een paar op te noemen. Met deze Oh Lordy schoten ze zelf in 1977. Nu tijd voor Oscar en de Wolf.

De dromerige beats waren dat toch wel van Oscar en de Wolf met hun Angel Face. En dan nu over naar Rap en Emotie met deze klassieker van Eminem en Dido.

Zo! Nou, dat is een vliegende start van Dekker Radio vandaag, toch? In een oververhitte studio. Nou, daar hebben we wat aan gedaan, hoor. De airco draait volle toeren. Het slurfje naar buiten toe. En dan lukt het allemaal wel. Hier is Diesel.

0: Sausalito Summer Nights bij Dekker Radio. Nou, dan lijkt het wel op hoor, op het ogenblik. Ja toch? We gingen naar 1980 en hoorden de Nederlandse groep Diesel. Goed hè? Weet je wat een root beer is trouwens? Een soort, limonadetje.
1: 80 is prachtig.
0: Het heeft niks met bier te maken namelijk. Ik kom wel eens in Amerika en dan dacht ik, wat is dit nou toch? Ik heb toch bier besteld? Dat was het helemaal niet dus. Erik Macy heb ik voor je. Een nummer uit 1986. Hij zegt zonder jou...

Weet je wie deze herriemakers zijn? Ze bestaan nog steeds. U2, of ook wel U2, hè? Ja. Pas geleden verschenen. In a life. Nou, dat was wel duidelijk. Ze maakte veel herrie, in elk geval. Dekker Radio gaat eventjes een uitstapje maken. Naar Brazilië. Ja, hoe vind je dat? Net zo makkelijk, hoor. Een van die beroemde zangers in Brazilië is Gilberto Gil. En hij heeft het over een donkere dame. Morena.

Het origineel was van Udo Jurgens. En deze keer uitgevoerd door Franklin Kennedy. Na 66 jaar. Hij moet een beetje opschieten, Dekker. Ja. Oh ja, dat zal ik doen. Davina Michel. Stil Champagne. Oh, lekker. Nou. En daarna deze drie.

0: Nou, ik vind het wel lawaai hoor, deze van Davina Michel. Stil champagne. Dat komt natuurlijk door de alcohol die erin zit. We gaan schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Het is feest in de Dek Radio Studio. Ik sta in mijn eentje te dansen. Maar goed. Lamont Dozier. Ken je die naam nog? En Gregory Porter. En How Sweet It Is To Be Loved By You.

0: Thank you.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Nou, gezellig hoor. Verdrink me in jouw rivier. Nou. Ze verzinnen het wel, hè. Dotan, Down Me In Your River.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: Nou, dan ga ik liever naar het strand, toch? Samen met Rigera. Leuke hit was dit uit 1983. Vamos a la playa. Als ik het goed heb uitgesproken. Dekker Radio.

Oh, oh, oh. Is het zo erg om naar het strand te gaan? Ik denk het niet als het mooi weer is, tenminste. En als het in de winter is, is het ook mooi aan het strand, hoor. Tjonge, joh. Hier is Criss Cross Amsterdam met Jans.

So Far So Good. Ja. Tom Jones. So Far So Good. De Tupelo Mississippi Flash. Wat een leuke muziek eigenlijk, hè. Hoor je niet zo veel meer, alleen maar op bij Dekker Radio. En wat dacht je hiervan? Hier ben ik gek op, hoor. Back in the old school. Uit 2015, dat is nog niet zo lang geleden. Je hoort Chic. En dit is Dekker Radio.

0: auto luistert naar Dekker Radio. Uitkijken, jawel. Want dit is gevaarlijke muziek, hoor. Je hebt de neiging steeds harder te gaan rijden, toch?
1: Ja.
0: Niet doen, hè? Ik heb je gewaarschuwd. Nou. Chic, back in the old school. Uit 2015. Oh, moet ik even opschieten. Jawel. Ik ga vast afscheid nemen, want ik zie dat het klokje wel doortikt. Tot aan het hele uur. En ik zeg graag tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren. Drive Time heet deze van 4 AT East.

0: playlist, dan zien we dat we dit uur weer 18 grote hits hebben uit het verleden en de toekomst. Dat was 10cc met de Dreadlock Holiday.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Als je elke dag luistert naar die turbulente show, dan ga je meteen door het leven met een brede glimlach. Pharrell Williams was dan nog even met Happy. Zometeen Nini Mio in die turbulente show, maar eerst het succesverhaal van Wim Leijs.

hangt hier zo'n kraslotje waar je kan krassen. En onlangs heb ik gekrast. Roken van sigaretten kan niemand je beletten. Maar niet roken in dit lokaal is beter voor ons allemaal. Heb je de boodschap begrepen? Het was Nimi Mo met I Only Smoke When

0: we kunnen er nooit genoeg van krijgen van die mooie zon. Dat was nog even Willy Sommers met Laat de zon in je hart.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen. Oh, hey.

Dames, als je de bassen in je buik voelt, dan is het niet van ons, maar wel van deze Tiësto. Het was All of My Life. Nu op naar de top van het uur met Jennifer Lopez.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. We're taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Op een woensdag.
5: Zet voor mij ook even een plaatje.

0: wordt tijd dat vervelende collega's door AI worden vervangen. Ja, ze kijken me nu allemaal aan, maar ik meen het echt. Wat hebben ze nu weer gedaan? We hebben tegenwoordig van die mooie digitale mengtafels. En alle schuiven zijn veranderd. Mijn microfoon zit nu onder schuif 2, dat was altijd schuif 1. En ik moet nu gaan zoeken waar de muziek zit. Ah, ik word er zo moe van.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Nou, dat werkt tenminste nog. Zometeen eens even kijken of de rest het ook nog doet. 24 juni, we beginnen even met een feitje. Het is namelijk heel lang geleden, vandaag in 1964, dat André van Duin werd ontdekt. Hij trad op bij een aflevering van de AVRO Nieuwe Oogst. En daar werd hij dus ontdekt. Vandaag heel lang geleden. En wees niet bang, ik ga vandaag niet draaien. Nou, maar wat ga je dan wel draaien, Rob? Nou ja, de bekende klassiekers een heel uur lang. En het is werkelijk een fantastisch lijstje vandaag, maar dat ga je zometeen vanzelf horen. Zometeen heb ik twee van die klassiekers van vinyl. Twee ouderwetse singeltjes in de verrukkelijke vinylverrassing. En straks een broodje aap. En ik zeg op voorhand, gelukkig is het een broodje aap, dus niet waar gebeurt. Ik wens je heel veel plezier het komende uur met de classics die nu gaan volgen. Oh nee, ik ga eerst een hitje voor je draaien.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Het is alweer zo laat. Ik mag twee singeltjes voor je gaan draaien en ik ga je vandaag mee terugnemen naar eind jaren 70, midden in de discoperiode. Maar het zijn niet allebei disco-singeltjes, dan weet je dat. Al helemaal geen maxi-singles. En met allebei de singeltjes is iets. Bij de ene zit het gaatje niet helemaal in het midden. En bij de ander, ja, zijn de groeven niet helemaal lekker meer. Hij is een beetje grijs, om het maar zo te zeggen. Zometeen een Amerikaanse zangeres met de naam Viola Mae Wilkerson, die eind jaren 70 doorbrak met een cover en daarna een flink aantal hits scoorde. Ik zei het al, het was de disco-periode en het leverde haar de titel Disco Diva op. In Nederland scoorde ze twee grote hits. If You Could Read My Mind en deze, waarmee ze dus doorbrak. Het was een cover. Gonna Get Along Without You Now. Je hoort zometeen Viola Wales, maar eerst Paul McCartney deel 2. Zo zou je het kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen dat er leven was na de Beatles. Want zo was het natuurlijk voor deze Paul McCartney. Zijn band The Wings scoorde een flink aantal hits. En in 1978 gooide je With a

Kijk, af en toe een tikje of een kraakje is niet erg, maar je hoort het al een beetje aan het geluid. Deze is best grijs. En hoor dit als die uitloopt. Oh, die is behoorlijk grijs. Gauw weg. Excuses voor de geluidskwaliteit, dat ben je niet zo van me gewend, maar heel soms komt het voor en ik kan er ook niks aan doen. Viola Wills hoorde je. Gonna get along without you now. De dame in kwestie leeft al niet meer, maar dat even terzijde. Het is wel muziek van lang geleden. Muziek waar misschien leuke herinneringen aan kleven. Schoolfeestjes, bruiloften, andere evenementen, ik weet het niet. Maar heb jij nou een keer een plaat waarvoor jou leuke herinneringen aan kleven? Laat het mij weten. Stuur me even een e-mail. Jouw bericht op radio@gmail.com. En als het een beetje mee zit, kan ik hem voor je draaien.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: The best is yet to come!
5: Look, everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
7: He's here!
8: Quick, Rick, do the speech.

0: kids. If you don't buy this record, then you're an utter.
1: Ik vroeg je net om nummers waar je leuke herinneringen aan hebt. Maar het kan dus ook andersom. Dat je nummers hebt waar helemaal geen leuke herinneringen aan zitten. En dit is er een voor mij. Cliff Richard and the Young Ones. Niet omdat ik het destijds gewoon een verschrikkelijk nummer vond, want dat vond ik echt. Maar het stond nummer 1 in de top 40 op 26 april 1986. De dag dat in Tsjernobyl de kernreactor zou ontploffen. Ja, dat was wat. We mochten ineens geen spinazie meer eten, we moesten uitkijken met andere bladgroenten. En we dachten werkelijk dat de wereld aan het vergaan was. Enfin, we hebben het heel lang niet meer over kernenergie gehad. Maar blijkbaar is iedereen dat nu alweer vergeten.

tijdvak. Dat vergeten we wel eens. The Kings hoorde je, Tired of Waiting for You. En ik heb iets vervelends, mensen. Ik ben namelijk naar de kapper geweest en schijnbaar heb ik dit t-shirt aan gehad. En er zitten allemaal haartjes in mijn kraag en die prikken verschrikkelijk. Ik heb er behoorlijk veel last van. Maar gelukkig kan ik zo meteen het broodje aanval voor je doen. Maakt een hoop goed.

0: De hit op dit moment, Another 54 Ultra. Talk to me. Maar dat doe ik toch ook? Hey, pst, let op. Wat ik je nu ga vertellen, berust niet op waarheid.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap.
0: Dus je moet niet alles geloven wat ik zeg. Dat is eigenlijk de boodschap. Dit is een verhaaltje waar een luchtje aan zit. Luister maar. Twee mannen boden een vrouw een flesje aan met een zeer exclusief parfum voor een prima prijs. Om even te kunnen ruiken volgden ze de mannen in een zijstraatje. De mannen haalden de dop van het flesje dat echte chloroform bleek te bevatten. De vrouw die raakte bewusteloos en de mannen die gingen er snel vandoor met haar portemonnee. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: The Dance Experience, 90s forever, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Mama Steunen. Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het, het enige programma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit deze landen. En we openen met Johnny Bolk en Broeders van de Weg. Ja, vandaag in elk geval dadelijk al de nieuwe single van Mike Lonsdale. Maar eerst deze Every Country Song, die is Nancy Sue.

John en Inge met About Friendship and Trees. Mark Lomsdale, zijn nieuwe single is getiteld Barely Made It Home. En daarvoor horen we ook nog Robert Weston. Hij draait als een speer in Amerika met de opnieuw uitgebrachte versie van Life's a Beach. Door, hier is Cecile Gardens en We'll Be Alright.

The Marshall and What Makes the World Go Round. Voor Kirsten Alting en No Zane met Empty Promises. En Antoinette, ze staat ook op Country in the Woods, maar ook in een andere formatie. Namelijk, dat horen jullie dadelijk, met For the Long Run. Met dit deed ze met de Blue Bonnets. Een man die ook op Country in the Woods staat, is Josh. Hij komt uit Nijmegen. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar deze single vind ik echt waanzinnig. Common Sense. Wizen

Mikael Bendit met Perhaps Love en daarvoor This Small Town van Aaron Michaels. Gaan we er even tussenuit. Dadelijk ben ik er weer en dan gaan we door met Dick Veen. Maar we gaan eruit met Neil in the Coven en Hurricane. Blijf dus gewoon lekker luisteren.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: Country Kikken met Kik van de Voren.

Welcome to the Country Gigging. Dick Veen, ik zei het al, daar gaan we mee openen met De Vrouw in het Asfalt. En ook dit uur nog heel veel artiesten die zullen optreden op Country in the Woods. Bijvoorbeeld de komende vier en de Orange Blossoms. Dat is een speciale formatie. Want niet alleen Antoinette Vos en Robert Westen maken er deel van uit. Althans, Robert Westen doet mee met de Orange Blossoms. Maar dat zijn Kimmy June en Antoinette. Die zijn zoals Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

zullen treden tijdens Country in the Woods. Melanie Ryan hoorden we met Buckle Down. Daarvoor The Rambling Boots met Mama Tried and You Should Know van Julie Lina. Country in the Woods, allemaal bedacht en georganiseerd door Hilde Vos met Nobody's Dying Today.

Eentje Flair en Curls, daarvoor Amarillo bij Morning van Michael Hemelrijk en Jimmy Scholten met zijn Baby Get These Boots On. Hou nog een keer naar Mrs. McBride in der Mand van Nashville.

Elizabeth Gray en Because of You, de voorstander van Verijs. Even anders met Vuurjaarszonne en Silverado van Johan Faber. En we gaan snel door, want dit is Laura Kitz en Tiny Garden.

En met Miss Lana en I Am Strong zijn we bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. We hoorden ook nog Bart van Geen en Dance With Me en Look Down On Me in de akoestische versie van Ina Rose. Ik bedank jullie voor het luisteren. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En we gaan eruit met Mandy Storm en Lock My Heart In Prison. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende.

0: luistert naar het Muzieklabyrint.
1: Peter Roland.
2: Peter Roland.

0: luistert naar het Muzieklabyrint.
1: How do you do, ladies and gentlemen? Peter Roland.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dan doe ik 10 jaar ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken, glad uit.